Lionel el cabrón, es Lionel el cabrón. Good. Als je op bent, zie ik weer aan. Abi, mijn vast is chase, mijn chase is mijn kippa. Weer is de vader, mula. En dan zei ik, kom hier, maar kom hier, mula. Ik ga zien wat hij ziet.

Robo-skibo. Robo-skibo, robo-skibo, eba, oshé. Eba, reskilo, gena, oli, yuwa, kakwa.